0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
2: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
3: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
4: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Radio Noordzee, kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 10:07.
2: Radio Noordzee.
0: Nieuws en info

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11:00 door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet. Thuis.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
3: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
2: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
3: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
2: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
3: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken. En dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Dit is Radio.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het ziet er naar uit dat de hitte nog wel een tijdje blijft hangen. Volgende week blijven de temperaturen rond de 30 graden of meer. Ook de zomer wordt warmer dan normaal, zegt David Heynau.
3: Er is een consensus in de seizoensvoorspellingen dat juli en augustus tussen 1 en 2 graden warmer wordt dan normaal. Over de neerslag, daar kunnen we nog niet veel over zeggen, behalve dat er een tendens is naar licht lagere neerslag dan normaal. Maar er is een consensus dat het inderdaad warmer dan normaal zou zijn.
2: We hebben vandaag warmterecords gebroken. Nog nooit was het zo warm op 19 juni, sinds het begin van de metingen in 1892. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd 33,4 graden gemeten. Het was daarmee de warmste junidag in 15 jaar. Ook Frankrijk kreunt onder de hitte. In meer dan de helft van alle departementen geldt code oranje, dat meldt de Franse Weerdienst. De hittepiek wordt daar binnen een paar dagen verwacht. Dan kunnen de temperaturen oplopen tot 40 graden. Door de klimaatverandering komen hittegolven vaker en vroeger voor in het jaar. Iran eist dat schepen 48 uur op voorhand een verzoek indienen om door de straat van Hormuz te mogen varen. Dat meldt de Iraanse maritieme autoriteit op X. En dat is volgens Iran nodig om vertragingen te vermijden. Er was nogthans afgesproken dat Iran de straat van Hormuz weer volledig zou openen zonder controle. In Libanon zijn minstens 47 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 97 anderen raakten gewond, dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. In de loop van de dag werd er een staakt-het-vuren afgesproken tussen Hezbollah en Israël. Dat was voor Iran een belangrijke voorwaarde voor de vredesonderhandelingen met de VS. En goed nieuws, want binnen 5 miljard jaar zal de zon de aarde dan toch niet opslorpen. Tot nu toe dachten wetenschappers van wel. Het zijn onderzoekers van de KU Leuven die erachter kwamen dat dat waarschijnlijk niet klopt. De zon en de aarde komen wel al maar dichter bij elkaar, zegt professor sterrenkunde Leen de Sin.
4: We komen echt heel dicht bij die zon, dus het zal hier wel ongelooflijk heet worden. Het zal hier gemakkelijk duizenden graden worden. De mens zoals dat er nu bestaat, kan dat niet overleven. Maar misschien, ja, doorheen evolutie van het menselijk lichaam gaat dat op een andere manier wel lukken.
2: Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Radio Noordzee.

0: kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live acts en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.

De confrérie van het Vinks en Woutermans Ambacht brengt in het kader van de Duinenwaken 2026 het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Het jubilerend Shantikoor uit Blankenbergen en volksdansgroep Reuzegom uit Leuven

was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerken iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
2: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
3: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
2: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
1: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
2: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Morgen herdenkt het Koninklijk Verbond der Veteranen Koning Leopold III. De plechtigheid gaat om 11:00 door aan de gedenkzuil ter hoogte van het Vuurkruisenplein in Oostende. Een uur later, om 11:15, wordt de scheepsramp met de veerboot Prinses Astrid herdacht. De veerboot zonk in 1949 nadat het op een zeemijn was gevaren. 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De herdenking vindt plaats aan het Nationaal Monument ter Zeelieden op het Zeeheldenplein. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
3: 105 FM.

herfst is nu al in het land. Het zijn de medicijnen, zegt ze, maar doet

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben George Skeeters.
2: Ik ben Caroline de Vriend.
3: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog, met maxima rond 27 graden.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. Your money.

Lodowbowl and we flee. Like sardine

spotlight. Overal aanbieden de wereld rond. Rikke succesvol.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert. Radio.

0: book of mine.
1: Noordzee Dagklapper.
2: Comedy Oostende nodigt vanavond Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Anzeghem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg. En in Eeklo sloeg op verschillende plaatsen de bliksem in en brak brand uit in twee huizen. In Lievegem viel een boom op een auto en in Kruisum is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal wel voorbij. In Bedford in Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens één dode gevallen. Het gaat om één van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er een tiental erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar kon gebeuren. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als tweede land geplaatst voor de tweede ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6-6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment nog tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4-6. Schotland volgt op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zoals eerste land uitgeschakeld op het WK. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar kans ook op onweersbuien en tot 34 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
7: 059 70 27 27.
6: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
8: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Stefan Tange.
2: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
3: Ik ben Rudy de Meijer.
4: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijze North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijze is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijze North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog met maxima rond 27 graden.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regionieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. De infosessies over het nieuwe afvalbeleid van de stad Oostende werden druk bijgewoond. De stad organiseert daarom een extra infomoment. Dat zal doorgaan in het Oostendse stadhuis op 1 juli. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
5: Schatje.
6: Ja?
5: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
6: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
5: Ah, wel? Binnen deze trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
6: Ah, bij Revan.
5: Ja?
6: Zeg dat dan, hè?
5: Ik zeg het.
6: Kom eens eens heren, wacht.
5: Ja.
7: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
2: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
4: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Noordzee, jouw Oostense radio.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt je dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
4: Radio Noordzee. L'amour, ça vous met dans le cœur des crayons.

Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog, met maxima rond 27 graden.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee regionieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Een hele goeiemorgen.

0: Fred Mutkedut.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Met een merkijzer werd de Oostendse kwaliteit in het harde hout gebrand. Men noemde dit roon.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Komt er niet uit mijn broek, je staat toch gelijk op mijn boek.
1: Het Oostends dialect.
0: Die weten wel wat katel betekent. Het zal echter niet lang meer duren of dit mooie woord zal ook verdwenen zijn.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Je is over het tapietje gesubbeld en het was een harde stuk.

zeggen, gewoon zoals ze zijn. Waarom wit, rood en rosé als enige kleuren wij? Waarom eten pandas bamboe en geen stoofvlees friet? En waarom is alles duurder nu?

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
3: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
2: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
3: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
2: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
3: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
3: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
2: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
3: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
2: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
3: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
2: Wat betekent dat concreet dan?
3: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet, er echt wel gehoorbaarheid aan geeft op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt en eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
2: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
3: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
2: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens hier en weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

Vandaag wordt het iets minder warm. De wind komt uit westelijke hoek en de maxima zitten rond 23 graden. We krijgen vandaag een licht tot half bewolkte hemel met zon. Vanavond is er opnieuw kans op buien, al dan niet met onweer. Morgen voormiddag is het licht tot half bewolkt. Het kan dan nog steeds regenen, mogelijk gaat dat opnieuw gepaard met onweer. Morgenmiddag wordt het dan droog met maxima rond 27 graden.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijken willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De prijzenoorlog tussen onze supermarkten duurt voort. De grootste ketens blijven hun prijzen verlagen om klanten af te snoepen van hun concurrenten. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in Halen. Expert Pierre-Alexandre Abier.
3: We zien dat de supermarkten toch wel redelijk dicht bij elkaar staan. Dat is ook een van de tekenen dat ondertussen toch wel de bodem bijna bereikt is van die lagere prijzen. Wij verwachten dat na de maand september dat de prijzen in de supermarkten stilaan terug gaan moeten stijgen. Dat zal met mondjesmaten zijn.
2: Koolruid blijft volgens Halen de goedkoopste, maar de kloof met de rest wordt wel wat kleiner. Het zal nog bijna 10 jaar duren vooraleer je op elke trein in ons land deftig kan bellen of surfen op het internet. Dat zegt minister van Mobiliteit Krukke in het Nieuwsblad. In treinen in andere landen gaat dat beter. Volgens Krukke komt dat door een speciale coating op de ramen bij ons, om de warmte van buiten uit de wagons te houden. Maar daardoor komen ook 4 en 5G amper binnen. Daar wordt nu aan gewerkt, zegt Krukke. Maar dat duurt zijn tijd. En na minder dan 24 uur is de wapenstilstand tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon al aan flarden geschoten. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in het zuiden van het land vielen zeker 5 doden. Dat meldde Libanese staatsmedia. Gisteren, net voor de deal, kwamen ook al 47 mensen om bij zware Israëlische aanvallen. Daarbij vielen ook bijna 100 gewonden. De situatie in Libanon is ook belangrijk voor de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Zonnig en warm, tot 31 graden. Aan zee is het wel wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan, en tot 34 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
0: Goedemorgen.

0: Luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Verman vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dans mee op de balans van te veel en te weinig. Houd op je wil af, kom dichter, dichter. Maak je zin lichter, lichter. Het laatste of heb, blaas dan voorzichtig. Maak je zin lichter, maak je zin lichter. Maak je zin lichter.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live acts en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goeiemorgen.

geloof nog langer niet meer wat hij zegt. Zet je hier nu schaamteloos te liegen? Is het weer een fake news of is het echt? Het is jammer genoeg niet voor te lachen, want juist die vele macht. Zeven voor beroep, terwijl dat je soldaat nooit.

0: muzikant.
1: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duinenplein.
4: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje. Schatje.
7: Ja?
6: Zij, we gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
7: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
6: Ah, wel? Binnen die trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
7: Ah, bij Revan.
6: Ja.
7: Zeg dat, Tony.
6: Ik zei het.
7: Kom eens eens heren, weg.
6: Ja.
8: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
9: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredeneschepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
3: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
2: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
3: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. We hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde. Een hele

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Prettig weekend.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

info. Op de evenementenweide van Paalsteenveld in Bredene komen de Wild West Days terug op 18 en 19 juli.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haar een kikkie en voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hé?
0: Ah, maar ben die in deze kurk vroeger geleid, hé? Bij Revan?
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat dan niet. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27, 27.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
6: Wat moet ik doen?
7: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
8: Merlijntje.
9: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
2: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
1: Jullie verwachten daar veel volk voor?
2: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
1: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
2: Ja, er staat kermis op het marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8. Meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op Konterdam, bij ons in de wijk.
1: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie. De 79ste omloop van de Konterdam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten?
2: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel, het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
1: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.

0: bij jou. Ik laat alleen bij jou mezelf gaan, alleen bij jou.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Radio Noordzee.
1: Jouw Oostense radio.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 17 juli treedt Tremaar met Europese Volk op

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Eddy Grison.
3: Ik ben Hina Batti.
4: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
5: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
3: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen. Coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
2: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die daarvoor nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die hebben ze ook stilgelegd. De politie zette onder meer een drone en montaars in. De agenten vonden er ook drugs en een verboden wapen. Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanlegden zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen in het Nieuwsblad. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen, maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
4: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
2: Veel lokale besturen controleren ook niet of te weinig. Of ze grijpen niet in, omdat ze bang zijn om kiezers te verliezen. Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. Niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen twee bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen ook wateroverlast en liepen gebouwen schade op. En in Rastatt in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar. En in Congo blijft het aantal ebola-besmettingen stijgen. Het zijn er nu al meer dan 930, onder hen meer dan 70 zorgmedewerkers. 245 mensen zijn in Congo al aan de ziekte gestorven. Het gaat om de gevaarlijke variant van ebola, waartegen nog geen vaccin bestaat. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm, tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. Vannacht is er ook kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui, tot 34 graden dan. Dat is ook volgende week zo, bij maxima tot 36 graden. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Op 105 FM.
0: Dit is Radio Noordzee.

0: leven. Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Theater aan Zee is een 11-daags kunstenfestival op unieke locaties in Oostende met de focus op podiumkunsten en jonge beginnende artiesten. Van woensdag 29 juli tot en met zaterdag 8 augustus strandt het gezelligste podiumkunstenfestival van het land weer in Oostende. Met als thema Neem me mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar opnieuw het Leopoldpark.
3: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

nu alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
3: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
2: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
3: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
3: Op dit moment nog niet. Je moet ook weten, dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar kan altijd volk bij. Het Zeeheldenplein is groot genoeg.
1: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noord.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Nieuws en info.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren van 6 tot 10 uur. Ontdek expo's in de rust van de avond, volg een rondleiding of geniet van verrassende extra's. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda en dus welke musea de deuren openen op zaterdagavond.

Zee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: twee uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Zomer aan de kust.
0: Dat is zee, zon, vakantie en
2: Radio Noordzee. Krrrt.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Eerst hadden ze het onder andere namen geprobeerd, maar toen zangeres Sally Carr en de rest van Middle of the Road in 1971 het San Remo Festival wonnen, was hun broodje gauw gebakken. De Schotse groep nam haar grootste successen in Rome op. Eerst Chirpa Chirpa Cheep Cheep. Toen het nummer werd aangeboden aan Middle of the Road, werd het ook voorgelegd aan Mac en Katie Kissoon. Middle of the Road bracht het eerst uit en scoorde er in 1971 meteen mee, eerst op het Europese continent, vervolgens ook in Groot-Brittannië en wist van de single 10 miljoen exemplaren te verkopen. Mac en Kate Kissoon hadden er een hitje mee in de States, wat Middle of the Road nooit lukte. Zij hadden er aanvankelijk een hekel aan. Toen ik het de eerste keer hoorde, vond ik het vreselijk, aldus drummer Ken Andrews. Maar als je het een paar keer beluistert, krijg je het niet meer uit je hoofd en begin je het heel leuk te vinden. Het liedje zelf klinkt vrij opgewekt, maar gaat wel degelijk over een baby die zowel door zijn moeder als vader in de steek werd gelaten. Bij ons stond het nummer maar liefst 3 weken lang op 1.
2: Hi.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag u vanavond voor Avoa Bas. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijse North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijse is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijse North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Jermaine Jackson werd geboren in 1954 in Gary, Indiana en werd wereldberoemd als lid van de Jackson 5, waarmee hij grote hits scoorde zoals I Want You Back, ABC, The Love You Save en I'll Be There. Later was hij ook actief bij de Jacksons, bekend van onder andere Blame It on the Boogie, Shake Your Body Down to the Ground en Can You Feel It. Daarnaast bouwde de man een sterke solo-carrière op. Hij scoorde internationale hits met Let's Get Serious, Do What You Do en natuurlijk zijn grootste Europese succes, When the Rain Begins to Fall, een dikke nummer 1 hit die maar liefst 4 weken

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
3: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
3: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
3: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
2: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spelier.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
0: Merlijntje. Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, vierde mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De regering gaat 20% van haar aandelen in de Staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Politiek journalist Karel Latreij legt uit.
3: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n 2 miljard euro moeten opleveren voor de federale begroting.
2: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse regime weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 16 doden gevallen. Iran zegt dat Israël daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS schendt. Daarin staat ook een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. En het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door 2 aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is geen schade gemeld. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweer. En tot 34 graden. Dat is ook het weer voor de volgende week. Maxima tot 36 graden dan. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Joris Poret.
2: Ik ben André Durie.
3: Ik ben Kurt Kluis.
4: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Het wordt beschouwd als een van de eerste internationale disco-hits en werd geschreven door Sylvia Robinson. Maar dat het een hit werd, is te danken aan zangeres Shirley Mae Goodman. Met haar unieke stemgeluid scoorde ze eerder al als de ene helft van Shirley en Lee. Samen met zanger Leonard Lee, Shirley verhuisde van New Orleans naar Californië, waar ze als sissy-zangeres werkte. Na een korte stop kwam ze in de jaren 70 terug en overtuigde vriendin Sylvia Robinson haar ervan om Shame, Shame, Shame op te nemen. Shirley was niet tuk op disco, maar omdat de basis van Shame, Shame, Shame haar deed denken aan repetitieve Bo Diddley beat, gaf ze uiteindelijk toe. Het werd overal een hit en stelde Shirley in staat nog een decennium lang verder te werken. In 1994 kreeg ze een hersenbloeding.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee, de hele zomer lang muziek, info en nieuws. Radio Noordzee.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.

0: Het is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee. Zon, zee.

Thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor

ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Tuinier en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
3: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerke. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
2: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
3: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
2: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
3: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
2: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
3: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
2: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
3: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeins Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Radio Noordzee, 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht wordt de lucht onstabieler en daardoor stijgt de kans op buien, al dan niet met onweer. Het koelt vannacht amper af, met minima rond 19 graden. Morgen is het licht tot half bewolkt en in de voormiddag is er nog kans op buien en onweer. Na de middag wordt het droog en stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag en dinsdag opnieuw zonnig weer, met maxima boven de 30 graden.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Elke zaterdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
0: Dans mee met Radio Noordzee.
3: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
0: Er is feest op Radio Noordzee.
3: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Ah! Er zitten muizen in de keuken! Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.

0: vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dans mee met Radio Noordzee.

0: Schatje.
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
5: Radio Noordzee. Goeie avond.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Gestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer, dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
3: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht, eerder na middernacht, zelfs eerder rond een uur of 2-3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw dat het kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
2: Gisteravond zorgde het onweer voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven 40 graden. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty Watcher Wim de Handschutter.
4: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit. Dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is dan ook uitzonderlijk.
2: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. De Sloveen Tadej Pogacar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 31 honderdste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Welles werd vijfde op 13 seconden. Pogacar blijft uiteraard leider in het klassement. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde etappe gewonnen in de Baloise Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint van Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maxima tot 36 graden en kans op onweer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Prettig weekend.

0: Zeezee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
3: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van het klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toutous Haugen.
2: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
3: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
2: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
3: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
2: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
3: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
2: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.
4: Dans mee tot middernacht met Radio Noordzee.

Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

voor de nacht, langs de nighty shop. Want mijn pak is op, nu het fietsje op. Ja, we gaan ons door. Beetje per beetje ga ik op zoek naar temptation.

0: 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dans mee met Radio Noordzee.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Dans mee tot middernacht. You wanna dance? Met Radio Noordzee.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Terwijl de temperaturen in het binnenland tot boven de 30 graden stijgen, blijft het aan zee relatief koel, met maxima rond 24 graden. En dat zorgt ervoor dat veel mensen naar zee zullen afzakken. De NMBS legt dit weekend daarom 26 extra treinen in. De gemiddelde hotelbezetting aan de kust is opgelopen tot 90%. Alle hoge redderstoelen op het strand werden uitgerust met nieuwe infoborden. Op de nieuwe borden staan alleen nog universele pictogrammen, zodat de veiligheidsinformatie verstaanbaar is voor strandgangers uit binnen- en buitenland. Het programma van het cultuurseizoen in Bredene werd voorgesteld. Deze week startte de verkoop van tickets en voor bepaalde voorstellingen loopt die verkoop zeer goed, zegt cultuurschepen Alain Lineel.
2: De grote lijnen is, dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
1: De kringwinkel Kust en Duinenwacht hebben twee bijenkasten geplaatst op een site in de Karperstraat in Oostende. De organisaties willen zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit en natuurherstel. De plaatsing, onderhoud en opvolging van de bijenkolonies gebeurt door Bijing. Binnenkort wordt er misschien Europees voetbal gespeeld in het Batimont Solarpark van KV Diksmuiden-Oostende. Bekerwinnaar Union wil er namelijk zijn Europese voorronde spelen. Hun eigen stadion voldoet niet aan de normen van UEFA. Union wacht wel nog op het finale akkoord van UEFA. Tot zover het regionieuws en een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Radio Noordzee, de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Bredene komt er een nieuwe woonwijk op de site van de oude Europaschool. De site kwam enkele jaren geleden vrij nadat de Europaschool en Middenschool Bredene verhuisden naar een nieuwbouw aan de andere kant van de straat. In de nieuwe wijk komen er 14 woningen en 63 appartementen. De afbraak van het oude schoolgebouw start dit najaar. Een aantal organisaties in de regio zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. In Echtegem zoekt de minder mobiele centrale mensen die inwoners zonder wagen kunnen helpen bij hun verplaatsingen. In Gestel zijn Roots Hestel en Arcade VZ2 ook op zoek naar chauffeurs. Daar zoeken ze vrijwilligers die kinderen uit Gestel naar het veld in Aardrijk willen voeren, zodat ze daar therapie kunnen volgen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels morgen voor de wedstrijd tegen Iran. Hij is ziek, dat heeft sportief manager Vincent Mannaert laten weten. Vanuit LA sportjournalist Jarno Berto.
3: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. Maar morgen zit hij dus niet in de selectie.
2: Nog op het WK heeft Nederland zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het versloeg Zweden met 5-1. Nederland komt voorlopig aan de leiding in de groep. De andere wedstrijd in de groep, Tunesië-Japan, wordt morgen vroeg om 6 uur gespeeld. Het kernkabinet is het na uren vergaderen toch eens geraakt over ethische thema's. De abortustermijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. En niet naar 18 weken zoals vooruit wilde. Maar tegelijk is afgesproken dat er in andere ethische thema's tegen 1 december stappen worden gezet. Vicepremier Frank van den Broeke van vooruit.
4: Wij zijn bereid om in zaken abortus een pak minder ver te gaan dan wij misschien zelf zouden willen. Als men bereid is van in zaken draagmoederschap en euthanasie tegemoet te komen aan onze wens.
2: In Knokke-Heist is er dit weekend meer politie te zien in de straten. Niet alleen omdat het warme weer meer volklokt naar zee, vooral omdat er de voorbije weekends problemen waren met toeristen. Zo zijn er bijvoorbeeld redders bekogeld met kwallen. Hoofdredder Dries Houtekiet.
5: Wij moeten ons vooral ontfermen over het stuk van de zeezijde. En als we dan nog een keer moeten bezig zijn met de mensen op het strand ook, verliezen we onze aandacht op de zee. En voor ons is dat heel aangenaam dat we ondersteund worden door de politiediensten zelf als we dan iets voor hebben dat we niet zelf kunnen afhandelen.
2: In Frankrijk zijn op een katholieke school mogelijk 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een onderzoek nadat tientallen klachten waren ingediend. Uit het onderzoek blijkt dat er van 1950 tot eind de jaren 90 systematisch leerlingen misbruikt werden. De meeste feiten zijn verjaard. Er zijn maar 2 mannen in verdenking gesteld, een geestelijke en een leek. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. De namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Er is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

very moment.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Wana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Radio Noordzee.
1: Prettig weekend.

0: Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dans mee tot middernacht met Radio Noordzee.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: De federale overheid investeert 8,7 miljoen euro in een drijvend testplatform. Het zal ingezet worden binnen een van de bestaande windmolenparken op zee. Er wordt ook een boei die weers- en zeeomstandigheden zal meten aangekocht. Maren Kuhn heeft de ontwerpwedstrijd De Skate van Oostende gewonnen. Haar ontwerp was geïnspireerd door de Belle Époque. Een aantal skateboards met haar ontwerp worden nu uitgebracht als exclusief collectors item en zijn verkrijgbaar als uitpasruilvoordeel. In Bredene is een crowdfunding opgestart voor Amber Poldervaart. Zij werd toegelaten tot de American Musical and Dramatic Academy in Los Angeles. Hoewel haar ook een beurs van $25.000 per jaar werd toegekend, zal ze in totaal nog $100.000 moeten bijleggen. De eerste lesdag is op 19 oktober. Amber hoopt tegen dan voldoende geld te hebben ingezameld. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de bunkers aan de kust afgesloten. Recent werd in een bunker in Middelkerke iemand aangetroffen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken. Ook zal het agentschap camerabeelden ter beschikking stellen van politie en hulpdiensten. Morgen start ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging. De Bredenaar wil in 7 dagen 360 kilometer zwemmen. Bonne start zijn recordpoging morgen om 14 uur in het Lago-zwembad van Brugge. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dans mee tot middernacht met Radio Noordzee.

Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Dans mee tot middernacht. Met Radio Noordzee.

0: 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Matiuscomité werd ontvangen op het stadhuis van Oostende. De vereniging viert haar 50ste verjaardag. De jaarlijkse Gerard Award van het Matiuscomité werd overhandigd aan Hubert Rubens van Oostende voor Anker. Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing zodat de economische groei mogelijk blijft. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen, de afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ze is heel leuk en absoluut fan, maar ze heeft ook bepaalde gevaren. En kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: Eén, de Speukom, dat zal in clubverband worden, omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten. En die twee zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: alleen bij jou.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Chris van de Kastelen.
2: Ik ben Haris Brataneus.
3: Ik ben Christopher Meijer.
4: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.

0: Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duineplein centraal tijdens de sfeervolle Dunnegatfeesten. Op zaterdag zorgen straatanimatie en tal van acts voor leven in de brouwerij. Bezoekers kunnen snuisteren langs de jaarlijkse braderie in de Duinestraat en Kapelstraat en genieten van creativiteit op de kunstmarkt Dunart, waar lokale kunstenaars hun werk tonen. Op zondag start de dag met een gezellig aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein.
1: Je handen zijn warm, je lippen zijn zacht.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: De Proper Strandlopers zullen deze zomer samenwerken met de Mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk in Oostende. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder meer met aanwezigheden op evenementen en extra schooltoezichten. De bekende slagerij Dierendonk sluit de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief geweest zijn. De winkels in Kokzijde en Niepoort blijven wel open. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels morgen voor de wedstrijd tegen Iran. Hij is ziek, dat heeft sportief manager Vincent Mannaert laten weten. Vanuit LA sportjournalist Jarno Berto.
3: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. Maar morgen zit hij dus niet in de selectie.
2: Nog op het WK heeft Nederland zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het versloeg Zweden met 5-1. Nederland komt voorlopig aan de leiding in de groep. De andere wedstrijd in de groep, Tunesië-Japan, wordt morgen vroeg om 6 uur gespeeld. Het kernkabinet is het na uren vergaderen toch eens geraakt over ethische thema's. De abortustermijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. En niet naar 18 weken zoals vooruit wilde. Maar tegelijk is afgesproken dat er in andere ethische thema's tegen 1 december stappen worden gezet. Vicepremier Frank van den Broeke van vooruit.
4: Wij zijn bereid om in zaken abortus een pak minder ver te gaan dan wij misschien zelf zouden willen. Als men bereid is van in zaken draagmoederschap en euthanasie tegemoet te komen aan onze wens.
2: In Knokke-Heist is er dit weekend meer politie te zien in de straten. Niet alleen omdat het warme weer meer volklokt naar zee, vooral omdat er voorbije weekends problemen waren met toeristen. Zo zijn er bijvoorbeeld redders bekogeld met kwallen. Hoofdredder Dries Houtekiet.
5: Wij moeten ons vooral ontfermen over het stuk van de zeezijde. En als we dan nog een keer moeten bezig zijn met de mensen op het strand ook, verliezen we onze aandacht op de zee. En voor ons is dat heel aangenaam dat we ondersteund worden door de politiediensten zelf als we dan iets voor hebben dat we niet zelf kunnen afhandelen.
2: In Frankrijk zijn op een katholieke school mogelijk 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een onderzoek nadat tientallen klachten waren ingediend. Uit het onderzoek blijkt dat er van 1950 tot eind de jaren 90 systematisch leerlingen misbruikt werden. De meeste feiten zijn verjaard. Er zijn maar 2 mannen in verdenking gesteld, een geestelijke en een leek. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minimaal rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maximaal tot 32 graden. De namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredeneschepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
3: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
2: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
3: Eigenlijk deze week, bij zo'n spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info.

0: De confrérie van Tvinks en Woutermansambacht brengt in het kader van de Duinenwaken 2026 het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Het jubilerend chanticoor uit Blankenbergen en volksdansgroep Reuzegom uit Leuven pakken samen met een tweetal acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart in het MEC Staf Versluis.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je wil.

Cherchez la beauté, cherchez la vérité.

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: 40 kinderen hebben zich ingeschreven voor de lesreeks Junior Lifeguards in Middelkerken. Tijdens de lessen leren ze de basis van EHBO en werken ze aan hun fysieke conditie. Middelkerken hoopt dat de deelnemers, als ze ouder zijn, zullen overstappen naar de echte reddersopleiding. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal volgend jaar worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Nu alle kunstwerken in het kurszaal van Oostende gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille, maar ik heb exact kunnen onderscheiden welke leerlingen dat dan waren. Vrouwelijke kunstenaars. Sommigen ontbraken een armpje of een pootje. En dankzij historische foto's heb ik toestemming gekregen van de dienst onroerend erfgoed om die sculptuur opnieuw te restaureren.
1: Leandro Wouters tekende een contract voor komend seizoen bij KV Diksmuiden Oostende. De doelman maakte enkele maanden geleden de overstap van SK Beveren en trainde al regelmatig mee. Hij vervoegt nu de kern van KVDO voor komend seizoen. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Bernard Rondelet en Edwin Fontaine. Thuis